dit ik in lilet a I dir nene tsigi huida koga katili tinde daho nazo